0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: down.
1: It's Katie Perry, okay. It's now so 22 minutes past 5. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer. Soos beloof, kom ons kyk waarna kan jy uitsien na vandag. Lekker sonskyn dag moet ek sê. Met nie veel wolke nie, so het gaan 'n lekker dag wees. Vandag en môre hoor gaan baie lekker wees. Ons begin hier in die Strand Helderberg area, Gordons Bay, Soemers het Wes. Vandag soos ek sê, geen wolke nie, so 21 grade maksimum, minimum van 13. Môre ook baie dieselfde met lekker warme weer, 22 grade, as ek sê warme weer, is het warme weer vir die winter. 22 grade is lekker matig, met 'n minimum van 10, en ook so vir maandag, waar ons kan uitsien, dat so 20 grade, maximum, minimum van 13. Hier vanaf donderdag, woensdag, het ons weer bykie bewolkte weer, moeilike kans vir reën hier teen woensdag, maar verder lyk dit net of ons sonnetjies gaan heer, recht hier tot en met volgende week. Daar in Gordons Bay, vanmorgen, lekker winderig vanmorgen, so stormachtige windjie wat waai, wat so'n bietjie pla, maar hier in die strand lyk my net so 5 knope om en by, en geen reën wat voorspel word vir vandag hier in die strand, Helderberg, area Gordons Bay. Soms het weste kant, kom ons kyk bietjie na Grabouw, bietjie mistig vanmorgen de aand in Grabouw vanmorgen, met so 8 grade vanmorgen vroeg, lekker koelerig, maar dit sal seker later opklaar, in die laat ochend, as die temperature gaan stijg tot om met 21 grade, minimum van 8, so die aand is bietjie koelerig. Wat morgen betref ook, ons gaan ook begin morgen met so'n mistige ochend vroeg, maar dit sal opklaar as ons verwag met lekker sonskyn weer, wat temperatuur aan betref, een maximum van 22 en een minimum van 10, en dan maandag een sonskyn dag met een maximum 19 en een minimum van 13, en dan hier van dinsdag en woensdag en donderdag het ons weer bykie wolke, daar in Grabouw moet ek een kans vir reën, hier teen woensdag sien ek vir Grabouw met temperatuur matig van so 20-19 grade maximum. As ons beweeg daarna Stellenbosch toe, so 8 grade ook lekker koelerig vanmorgen, en vandag kan ons uitsien na een prachtige sonskyn dag daar in Stellenbosch met temperature een maximum van 23 grade, minimum van 8, en so ook vir sondag, baie dieselfde, maandag, lekker sonskyn weer, maximum 21, minimum van 13, hier vanaf dinsdag en woensdag het ons weer bietjie bewolkte weer, klein kansie vir een, ook teen woensdag sien ek daar vir Stellenbosch, maar die temperature wat matig bly met so 20, maximum en minimum van so 12, en Kaapstad, so 15 grade op die oomblik, ook vandag een prachtige sonskyn dag, lekker matige weer, so 23 grade, minimum van 14, ook vir sondag 22 grade, prachtige sonskyn dag, en so ook vir maandag maximum van 21 grade, en dan hier vanaf dinsdag, woensdag bewolkte weer, ek sien nie eintlik reën wat voorspel word vir Kaapstad hier teen woensdag nie, maar die wind wat betref, net so 5 knope, dit is ook hier in die Strand Helderberg area, en as ons kyk na die sonsopkom ons vanmorgen, lyk het of het so half 8 vanmorgen is, en die son gevlaand onder so 10 minuten voor 6. Daar sê, dit is wat jy weer aan betref, ons sien uit na lekker naweek, lekker sonskyn weer, en ja nie, dit is tyd dat ons bykie opvang met die wasgoed, nadat ons so bykie stormachtige weer gehad het, en alles nat en alles vuil, so, ja nie, ons gaan lekker wasgoed was, volgende paar dae met lekker sonskyn weer. Ek het hierna vir Amy Jones, wat sê, Nobody.
2: Remember when Grandpa used to sneak me extra sweets? Now it's my turn to return the favor.
3: Helderberg FM, Strand Neighborhood Watch and Timbuld Somerset West invites you to spread the love with Silver Hair is Solid Gold. We're collecting toiletries and sweet treats to create 900 gift packages for our seniors. Because a little kindness and sweet treats makes life sweeter.
2: Let's make them smile, just like they've always made us.
4: Drop off your gifts at the following drop-off points. Helderberg FM, Strand Neighborhood Watch, Timbuld Somerset West, Helderview Spa, Goede Hoop Spa, Calvinia Place or CEY Auto. For details, visit Helderberg FM on socials. Silver hair is solid gold, because love is the sweetest gift of all.
5: This is your Sunrise Shake-Up Show.
6: Sunrise Shake-Up.
5: Every morning between 5 and 6 a.m.
7: on Helderberg FM.
8: 93.6.
7: Your community station.
9: Helderberg FM 93.6.

0: This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
2: This is Helderberg FM.
0: Your community station.
3: So lekker wakker maak, nommerkie van Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. So op een lekker Saterdagochtend geniet om.

Ja, soos beloof, kom ons kyk so 'n bietjie na die rugby uitslaa. As dit nie daai wedstryde van gisteraand gemis het, is natuurlik die URC, dit was die laaste wedstryd voor die uitspeler rond is en ons het so 3 wedstryde gehad wat al gisteraand afgeskop het. En ja, ongelukkig vir die Stormers, hulle daar teen die Cardiff Rugby vasgeval met 22-16, daarom een bonuspunt gekry, so hulle is op die oomblik op die derde plek op die ranglys, en daarom het ons daarom home advantage wat ons kan gebruik. Dan het Ulster daar teen Glasgow Warriors gespeel, en was een baie nabij game, die Glasgow Warriors het omgewen, 26 Ulster, 22 en dan het ons ook Edinburgh wat het teen Connick gespeel het, Connick het weggehardloop met die wedstrijd 26-5. En as ons kyk na vandag is die wedstrijd wat voorlê, het ons vanmiddag hier van 2:15 af, is dit die Sharks wat speel teen Zebri. Eindelijk veel iets vir die Sharks nie, hulle is ongelukkig klaar uit, so dit is een paar jong spelers wat hulle ingespan het vir die wedstrijd en wat hulle boord makkelijk te wen. Dan het ons hier teen 4:00 vanmiddag het ons die Bulle wat speel daar beloftes teen Benetton Rugby en dan die ander wedstrijde is hier so 6:15 is het Scarlets wat speel teen die Dragons en dan een om dop te hou is die Leinster teen Ospreys om te kyk wat gaan die plekke van die Stormers maak as hulle speel ook 6:15. Dan het ons laat vanavond hier van 9:15 vanavond het ons Munster wat speel teen die Lions en dit is wat jou rugby betref, lekker saterdagavond lekker rugby vanaf hier vanaf 2:00 vanmiddag het ons lekker rugby waar ons kan uitsien. Ek het vir Lea wat vir jou sê volmaan net die na. Turn it up, let it blast. Music and moments to make life great. This is Helderberg FM. Helderberg FM 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.